dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooit toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: meer de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Penjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: your music.
1: Ah, is het meneer. Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
2: Oceana weggooit naar ons hangar misschien.
3: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
1: Veel werk?
4: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuses maken. Stik de

licht. Een creamkoek en een pintje aven mij recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loeipen. Ben moe en ik stink hier in de wind. Het is goed

0: I own music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Het is 1-2, 1-2, ja, hij stond op. Een hele goeie achternoem en allemaal welgekom op het enige echte burgemeestersbal van de douche. Ik stel fijn dat we er hier direct om beginnen. En zeg er eens, hoe ik al drinkt niet vandaag, bij ons zijn je toch een ferm stikje akra. Samen komen we nog eens doen bijven, want hier is Bethesda. En dat betekent

0: van dag. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO Music. En luister naar IO Music overal en altijd. De nieuwe IO Music app. App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

in de straat. De goeren gaal dat joh en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joh en een zinne giel joh nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en een

de la Watine zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompetje pikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee jongen,

0: zou wakker maken, zonder voet of ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kalfaren.
2: Ja, het zijn er moet niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar huis school.
1: Ai, kom.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: spijtig van een roze lip.
1: Ajoe Music, 100% Oost.
2: Hey, kom binnen, joh.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: Frit, en heb ik heel mijn compagnie akkoord. Ik stond in haar schoenen, zeg. Allee, waar zitten ze hier?
1: Allee, waar zitten ze hier?
0: Hey, waar stond hier? Bling! Als je ons niet vindt, gebruik dan een megafoon aan nu ze leer. Je weet je hoe dat marcheert? Je moet op die knop daar gaan en tappen, tappen, tappen. Ah, ze marcheert dat. En ik stond hier opverdomme mijn keel naar de klant te roepen. Dus voor al de zatlappen dat er een compagnie verliezen op carnaval, megafoon aan het appen.

0: manier. Zeg, zijn goeie compagnie in de kwaad? Je leidt hier op andalien en dan een bluten op stroot. Ik zie wel dat je een megafoon bij jou hebt. Wacht, je moet de mannen gebruiken. Roep er ten is op,
1: roep er ten is op, hè.
0: Bella Beacon, wat zit je goeie dan zit je blabbelen tegen mij? Ik wil een keer schroepen in dat toetrekken, maar dan moet je met mij wel eens dansen, hè. Dansen, hè. Niet, mij hebben een keer niet dansen, zeg, voor ik. Probeer hij te helpen, ziet hij weer op bij een compagnieke. Komt het dan goed, zal ik roepen in haar plus.
2: Dag, dopper, knopper.

0: Zo dik als een padden,
1: zo vet als een mossel,
0: zo krom als een oos,
1: zo in een boeltje als een kemel,
0: zo blind als een moot,
1: zo scheel als een otter,
0: zo in knieën als een mitten,
1: zo vet.

0: Zo nu is als een kieken, zwee dwoos als een koei.
1: Ze slapen als een mot,
0: zwee ronken als een vaken.
1: Ze piepen als een moes,
0: zwee fluiten als een vogel.
1: Ze weten als een wolf,
0: zwee

0: naman!
1: Ja!
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen, dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, met stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dat ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Ik wil die parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
0: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
1: Ois, de droeien, boven op de schoeien.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

snærs en ulsneskes. Kom nein zien. Vermoor, geen dinges man in ulst, maar droid ogen vast al avond vieren. Zonder ries en krakiel, droid ogen plezier maken, moelen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een ulsnees.

Schatten, träugig Visionen, ooit vervlogen dort. Weet dat niet verdrommen keert, doch kan ik me niet loten, unieke monumenten, samen verab.

0: Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Doorrijd van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

hy is aan oude vrol. Dus hoger is de memois mij, langs al doelsterste stroten, en zie je ons stad.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: echt van oost.
1: Hopla! Hier te tres. Het is toch een ferme brok, ons Maria. Hier te tres.
2: Het is een gezonde

0: GMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Marmor a Joen Music.
1: Ver, avu van olst.
2: Ik heb me niet gelost en ik kwak en niemand hoort.
3: Alost is dat oost niet.
2: Ik heb me niet gelost, jou ik zwaar hier als vermoord.
4: Gooi ze dan lang doe het zeker.

0: Post. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes of wat?
0: Ik heb hier niet gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheten en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Loopt je dan toe, zeg?

0: Italië dat niet scoort. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zies.
1: Lekt een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Heet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
2: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
3: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van Ulst.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Radio en Music.
1: Den enige echte.

muziek, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Weet van niet. Weet van niet.
1: Hey, ga uit wie alle van doen, ik zie het. Hey, het zijn wel twee lekker molle poeit, maar kom. Die, ah. Hey, ga. Ja, kom op, wacht. Hou dat vast. Ja, ben hier. Hey, jabla.

0: Een CMB-café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App
2: de mol.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en...

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Bro.

0: Jan Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog rale koe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Zondag maart, gelieveid, was madame niet content. Was wijwisch blijven hangen in een of ander tent. Ik heb gediscuteerd, maar ik weet niet hoe verwacht. Mijn gier

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.

aan de goede kant van angst. De enige echte.

dikke billen. Of stoon dat tanden los. Dat kan ons al niet schillen. Waar smaakt de remmen los? Eén je graal dikke billen. Of stoon dat tanden los. Dat kan ons al niet schillen. Waar

0: Letterzenoor.
1: Ajo en music.
2: Gedierig goeie muziek.
3: Wij gaan even toeren.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zas el auto soñein.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
1: Meer de neven. En voor jou in music.
3: Voor en

Wij zijn zo goed als af.

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

by OM Music. De beste moment, de beste muziek, ons op zijn best.

0: Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Even haar ondacht, voor het swish voor Keesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

Welcome, Phil, Mutlu Mendo.

0: Ich bin ein Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Nee, de Neven-app. Voilà, en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De Neven en Music-app.
1: App hem al.

0: Music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door waar de keining.

anders zakken vullen. Dat veel lager en schoener kan. En het zal hem geen boterham schillen, de schoes

0: for you in music.
1: Ronald Douwet school en vol Engelse les.
2: Engelse les, Engelse les.
1: Schijnt dat ongeveer gelijk als Toyster 6.
2: Toyster 6, Toyster 6.
1: Maar hier en door is er een woord dat ik echt niet verstoon.

ze paast dat ik niet goed bezig ben. Met bier, paast dat ik geen gevoelens in. Verbier, terwijl dat ik alleen maar paas. Op bier,

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: IJoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem. En dat stinkt er wat verder.
1: Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op. Zeg mijn kindje, veel maar op. Wil hem nou zelf maar op.

0: Ik heb hier iets fijne pijzen. Elk jaar non lief jaar kwijt de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslagen.

0: kan precies nog één averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk.
4: Nog
3: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
5: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en

0: op, met pelden de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Follow Your Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.
5: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Sim, want het is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: Avdamuelovi klasje du. Avdamuelovi klasje du. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed de kruipen. Avdamuelovi klasje du. Avdamuelovi klasje du. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Avdamuelovi klasje du. Avdamuelovi klasje du. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo, music, verhaal dat je ooit.
3: Poeste kop, hè?

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: en lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Nee, de Neven app. Voilà, in music.
4: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, in Music. En luister naar in Music overal en altijd. De Neven in Music app.
5: Hebt hem al.
6: Hé, hoe ik als een nekel kan roten naar meestal van z'n maren tot z'n loopen te zogen.
7: Ah, je bent een jongen,

smart and

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Week al werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken.
3: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Ajoen Music, plezante radio.
1: Ik kon een lieke zingen. En dat gold over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Stop.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Geef Mojang.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Mojang.
5: Bij Robinkels te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door je auto.

0: De nummer 1 van Olst.
1: Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de koffings meer volgende vloot. Het gaat over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zuur en

0: Zeg, maskers, je moet je allemaal niet geviseerd voelen, hè?
1: Ja, het is niet omdat je daarna gedecolteerd hebt dat je veel kak aan gaat, hè, Jai?
2: En dan een sim in even staan, kan er toch ooit niet ondoen, mijn woord.
3: Weet je wat dat ik weet, hè, opeens? Het is en blijft

niet alles dat je lijst op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, lig het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen elke nooit en hier wel meer respect. Hier trek ik

Geen caproa zal nornen nu op Zuiderse landen. Alitalia, Griekenland of Spanjool. Dat is chicamel, dat uitgestrekte stranden. Maar wij in ons

bijzonder. Het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het leven mooi op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: even kijken.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

die is aan de fout. Rond de winter tot. Geroken dat jongen door de wijk wat. Zij mogen garandijt. Dat neemt prepareit. Een roos.

0: Café.
1: Meer de Neven-app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Musik.
1: Altort goede muziek.
0: Dat's erover, dat's erover.
2: Komt in de stroten, holst de zoet geloten. De peren melen strooien op liekes van de joen. En de voer komt in de stroten.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

Iowa in Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: is waar.
1: Mijn maat, Adver Price, een blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissain, zou geen moois voor wel.

0: feitelijk?
1: Awel, zij heeft een grote neus en een grote klit. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
2: Het is nog koersje van Tajoeneland.
3: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

messelte en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoe, god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zit me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten.

Ik hoor niet klagen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want het is een prijs.

0: Bayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Bayo en Music. En luister naar Bayo en Music overal en altijd. De nieuwe Bayo en Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Voor zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het poosje van bier gaat. Moe van den Beer. Zijn zammels we benaad. Alder is boekje en kans. Zij ontspringen de dans.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: helemaal rood, hè. Maar gelukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze ziet er wat scheel, zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duisneers een eerbetoon der Duisterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oost verheer.

er og en tålsegen tes blatt. Mot vårt ajoen kan niemand imiteren. Kan moet je juren als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder inrijs of krakiel. Als er op ons

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

de dood, ik was van het goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong! AYOIN Music op onder de 7 Poenjacht en onder de 5 Poenjacht. En natuurlijk op de...

0: Are You In Music?
1: Gedierig goeie muziek.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedag.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoort deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Sleep van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een boei die in al straks. Die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeploeste tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je horen wat dat Tony Blair verzoekt.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ai! Ja, en als en zo.
1: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Ik zit maar thuis, doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot de noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom even het glas met moi. Ik zet

0: muziek.
1: De nummer 1 van de jongen.
2: Hey, jammer, luister hoe muziek's kan boy.

0: zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Ik allemaal luisteren hoe muziekken boor. Hij zingt er dan in te gelokker dood. En nu een nikkero van een magnifieke toeien. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

et à mon l'air, trouvé mes ex comme moi. Zing, tertanin, te geloa, kertoat. En nous niquerons van een magnifique toon. Des geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey, aan mijn lijst doe je muziekske boy. Zing ter ten in te geloeker toot. En hoe ik er ook aan een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boon.

0: De Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App.
2: App hem al.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: en lukt na 2 minuten met een kop gerust. Game
1: over. Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e echte Ajoin Music. Wij, Ave van Olst.

IO in Music. Plezante radio.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Ha ha ha.

0: Stodop, stodop.
1: Ajoen Music.
0: Stodop, stodop.
1: Ajoen.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Are you in music?
1: Oondacht, oondacht, oondacht. De steenzolen kondigen oom. Het groeit afscheidsbal van ons Ilse. Ooit de pompiers, de politie en dat plastic en bekerkes moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Wow, wat is de lawaad hier aan zich? Zie je nou dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepiek om verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
4: Skip,

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is er niet verraad, zo'n gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie zit. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, je er al bij hier, draait wie in, de carnavalfie!

er allemaal met zijn gea zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we sfeer, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

zien aan een keer zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

0: tafel, maar zo had hij een band. En knoeipet in haar woorden, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar gloeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt over al deed. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op paplos. Hoe ik al toen in het niet had uit, werd een graalig groos.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms mocht een pintje zier.

0: luisteren naar dit toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Ouwigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier.

Roman iedereen, allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil er armen van links naar rechts zien gaan.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.